0: Kijk, een mooie vraag. Vind je ook in de wijze van mijn plek?
1: Give me one second, I'll see somebody on there right now.
0: No problem. Thank you.